0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
1: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal-mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Het is woensdag 27 mei 2026 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. Vandaag is de eerste dag van National Reconciliation Week en daarom duiken we in de geschiedenis, betekenis en erkenning van de Aboriginal flag. Met historica Ingeborg van Teeseling bespreken we weer een onderwerp uit de Australische geschiedenis. Dit keer vertelt ze over het ontstaan van de Australische Labour Party. En met Jaap de Groot bespreken we de play-offs in de Eredivisie. En de sportjournalist laat alvast zijn licht schijnen over de WK-selectie van het Nederlands elftal, die later vandaag aangekondigd zal worden door bondscoach Ronald Koeman. Dat en muziek allemaal straks, maar we beginnen zoals altijd met de nieuwsflits en de achtergronden bij het nieuws. Mijn naam is Paulien Roesink en dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 27 mei. Met onder andere onderzoek naar

0: omgekeerde IS-vrouwen gaat door. Munitietekort dreigt voor Oekraïne en plan hoger AOW-leeftijd van tafel. De politie en antiterrorisme-eenheden zeggen dat het onderzoek naar een groep Australische vrouwen en kinderen met banden met IS en die gisteren terugkeerden naar Sydney en Melbourne zal worden voortgezet. Naar verluidt zijn dit de laatste Australiërs in het Al-Roj-kamp in Syrië, waar families van IS-strijders sinds 2019 worden vastgehouden. De Australische commissaris voor rassendiscriminatie zegt dat de federale overheid snel actie moet ondernemen om het nationale antiracismekader te implementeren. De Mensenrechtencommissie publiceerde anderhalf jaar geleden voor het eerst een nationaal plan om alle vormen van racisme uit te bannen. Dit document bevat 63 aanbevelingen voor de werkvloer en verschillende soorten sectoren, waaronder recht, onderwijs, gezondheidszorg, media en kunst. Er dreigt een tekort aan munitie voor Oekraïne, doordat een alliantie die de levering ondersteunde leden is kwijtgeraakt. Het initiatief onder leiding van Tsjechië leverde tot 50% van alle munitie van groot kaliber aan de Oekraïners. Ondertussen heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, een ontmoeting gehad met de presidenten van Letland, Litouwen en Estland. Oekraïnse drones waren vaak onderweg naar Rusland en zijn daarbij verschillende gelegenheden de grenzen van de drie NAVO-lidstaten overgestoken. Sommige daarvan werden pas opgemerkt als ze in de Baltische staten neerstortten. Dan in nieuws uit Nederland via de NOS. Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt het ministerie van Sociale Zaken de vakbonden weer aan tafel te krijgen voor een breed akkoord over sociale zekerheid. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Als de verlaging van de AOW-leeftijd geschrapt wordt, levert dat vanaf 2031 een financieel gat van netto 2,7 miljard euro per jaar. Hoe dat opgevangen gaat worden, dat wordt later beslist. De vakbonden stelden eerder een ultimatum. Als de verhoging niet van tafel zou gaan, dan zouden er stakingsacties komen. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/Dutch. Verschillende zogenaamde TEALs, onafhankelijke parlementsleden, voeren vergevorderde gesprekken over de mogelijke oprichting van een nieuwe politieke partij. Als reactie op het groeiende wantrouwen jegens de grote partijen en de toenemende steun voor One Nation stellen sommige onafhankelijke parlementsleden dat Australië een verstandigere oppositie nodig heeft.
1: SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
0: Het aantal onafhankelijke parlementsleden, zogenaamde TEALs, heeft bevestigd dat er gesprekken gaande zijn over de oprichting van een nieuwe politieke partij. Sally Steggall, onafhankelijk parlementslid voor Warringa, zegt dat de veranderende aard van het Australische politieke landschap betekent dat ze open moet staan voor aanpassingen.
2: So I've always been open to having conversations to look at that of how do we evolve and grow the movement. There's been significant changes, right? And as an athlete, you always have to meet the field of play. Staying still is not how you keep winning.
0: De gesprekken vinden plaats nu een recente peiling van Redbridge Group en Accent Research aantoont dat Pauline Hanson's One Nation tot wel 59 zetels in het lagerhuis zou kunnen winnen als er op dit moment federale verkiezingen zouden worden gehouden. In een poging om de opkomende rechtse partij tegen te gaan, zeggen een aantal onafhankelijke kandidaten dat ze overwegen hoe ze kiezers een alternatief voor de grote partijen kunnen bieden. Sally Steggall zegt dat, gezien de pogingen om de oppositie tegen de grote partijen te verzwakken, Australiërs een verstandig alternatief nodig hebben.
2: We saw last term the government, Labor and the coalition come together to do a deal when it came to donation reform and spending reform, very much to try and lock out competition and lock the game for the major parties. Now since the last, and you would remember, I was fairly vocal in my opposition to those changes. And then what we're seeing evolve is a growth of One Nation and people frustrated with the major parties and a real change in the Australian political landscape.
0: In 2022 veroverden een aantal onafhankelijke kandidaten voormalige bolwerken van de liberalen in de binnensteden. Oppositieleider Angus Taylor bagatelliseert de speculatie.

0: situatie dat sommige gematigde liberalen zouden kunnen overlopen naar een potentiële nieuwe partij en zegt dat als mensen een alternatief willen, ze op de coalitie moeten stemmen.
1: They've already acted. The Teals have already acted like a party for years. I don't know what's new. They act like a political party, but I tell you what, we are the one party or coalition that is fighting the Labor Party every day. If people want to support a party or coalition that fights the Labor Party, support the Liberal and National parties, because that's our fight.
0: Groene senator David Shoebridge zegt dat hij niet zeker weet hoe onafhankelijke kiezers over deze stap zullen denken.
2: Well, you know, how can a bunch of independents become a party? It's a matter for them to explain how that's going to work, not for me. Actually, running a party is complicated. You need to achieve consensus. You need a very clear set of principles. The Greens have four key principles that drive us as a party. You know, and I've got to tell you, it's a long, hard project keeping a party together on a national level. And, you know, if people want to start their own party, it's a matter for them.
0: Te midden van de zorgen dat het vormen van een partij hun aantrekkingskracht als onafhankelijke politici zou ondermijnen, zegt onafhankelijk parlementslid Allegra Spender dat de gemeenschap altijd hun politieke standpunten zal blijven bepalen.
3: I think what people are saying is they are done with this sort of toe the party line, say what the party says, regardless of what you think. I think this is what people are reacting to. Now, there are some real great models and from the community independents, but, you know, for instance, you can't run Senate candidates without a party. You know, there are a lot of advantages now the government has put in place with the full-hearted support of the opposition to make sure that independents have less access to funding than previous, you know, than themselves. So I think there are some real challenges there. And I'll be honest, I'm saying this, I'm trying to be open about this because this is a live discussion. This is tricky, you know, but I think at the same time, my view on this is that you need to meet the moment.
0: Het parlementslid voor McKellar, Sophie Scamps, en de onafhankelijke senator voor de Australian Capital Territory, David Pocock, zeggen dat ze het idee niet uitsluiten. Anderen, zoals Monique Ryan, Nicolette Poelen en Kate Cheney, zeggen dat ze de stap niet zullen overwegen. Een aantal regionale onafhankelijke kandidaten heeft het vooruitzicht ook afgewezen en tegenover verslaggevers verklaart dat hun onafhankelijkheid essentieel is om het vertrouwen van de kiezers te behouden. Het parlementslid Bob Catter uit Queensland zegt dat onafhankelijke kandidaten niet gekozen zijn om een partij te vertegenwoordigen.
4: So you don't need a party. You can, you know, represent your area. And that's what you're paid to do. You're not paid to represent a little party machine in Sydney or Brisbane or Melbourne. You know, you're paid to represent the Premier electorate. And I can absolutely assure you, as a person that came out of the party system for like 25 years, we did not represent our electorates. We represented a very tiny little party machine in Brisbane or Sydney or Melbourne. I'm very proud of what we've been able to achieve as a group. But we're not a group.
0: South Australian Centre Alliance parlementslid Rebecca Sharkey en voormalig lid van de National Party en nu onafhankelijk Andrew Gee hebben een toetreding uitgesloten. Helen Haynes, onafhankelijk parlementslid voor Indi, citeert Catter en zegt dat partijpolitiek niets voor haar is.
5: I mean, let a thousand blossoms bloom. If people want to talk about forming more

0: Boudewijn de Groot met meneer de president. We moeten er even tussenuit, maar we zijn zo bij u terug. Heb je ooit de rode, zwarte en gele vlag naast de Australische vlag zien wapperen? Dat is de Aboriginal vlag. Deze vlag vertegenwoordigt de Aboriginal volkeren van Australië en hun verbondenheid met country, gemeenschap en verhalen. Voor veel mensen is het meer dan alleen een vlag. Het is een symbool en een herinnering aan kracht, overleving en identiteit.
1: SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon.
0: Hoewel Australië één officiële nationale vlag heeft, erkent het land drie vlaggen, waaronder de Aboriginal en de Torres Strait Islander vlag. Er is niet altijd een Aboriginal vlag geweest. De vlag werd in 1971 ontworpen door de Luritja en Wombai kunstenaar en activist Uncle Harold Thomas, de eerste Aboriginal afgestudeerde van de South Australian School of Art. De vlag werd voor het eerst gehezen op 12 juli 1971 tijdens een protest voor landrechten in Adelaide op wat toen National Aborigine Day werd genoemd. Een term die tegenwoordig als verouderd wordt beschouwd. Een jaar later werd de vlag een krachtig symbool bij de Aboriginal Tent Embassy in Canberra, waar ze stond voor landrechten en zelfbeschikking. In 1995 erkende de Australische regering de vlag officieel als een vlag van Australië. Het ontwerp is eenvoudig, maar betekenisvol. Zwart staat voor de Aboriginal volkeren, rood voor country en de verbondenheid daarmee. En de gele cirkel symboliseert de zon als middelpunt van het leven. Gomeroi-vrouw en opkomend kunstenaar Jane Brennan legt uit wat zij in de vlag ziet.
2: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation. It's the Aboriginal people.
0: Om te begrijpen hoe dingen in de loop van de tijd veranderen, luisteren we naar Wonnarua-vrouw Auntie Susan Kendall. Zij groeide op in het regionale stadje Condobolin in New South Wales in de jaren 60 en 70. Ze herinnert zich een tijd waarin de vlag nog nauwelijks zichtbaar was. Haar eerste herinnering aan de Aboriginal vlag is niet op school of bij een gemeentekantoor, maar op televisie.
3: I actually saw the flag on TV in a protest.
4: All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag.
0: Later, toen Auntie Susan lerares werd, maakte de vlag nog steeds geen normaal deel uit van het schoolleven.
4: In the beginning of my teaching experience, wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand for? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
0: Voor haar generatie was de vlag iets dat je misschien zag tijdens een protest of op tv. Het maakte nog geen deel uit van het alledaagse Australië. Dat zijn jouw mensen, zei Jade, terwijl ze opgroeide met de vlag. Voor jongere Aboriginal mensen zoals Jade is de ervaring heel anders. Zij groeide op met de Aboriginal vlag overal om zich heen. Jade bracht haar jeugd door in Matraville in het oosten van Sydney. Eén muurschildering herinnert ze zich bijzonder goed.
2: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there. And I just remember there used to be this big Koori flag mural. And it was so big, it was overwhelming for my little body.
0: Toen Jade ouder werd, verscheen de vlag steeds vaker in het dagelijks leven.
5: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
0: Voor haar helpt de vlag om haar mob en bondgenoten te herkennen. Het laat haar zien wie er aan haar zijde staat, zelfs in een menigte. Toen de Aboriginal vlag in 1995 een officiële vlag van Australië werd, merkte Auntie Susan eerste kleine veranderingen op.
4: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police did that. You saw it once and you just thought, that's great.
0: Na verloop van tijd werd de vlag van iets zeldzaams iets heel normaals.
4: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows, whether they accept it or are proud of it, it doesn't matter. It's there now, it's legal, it is the Aboriginal flag, it represents our people.
0: Voor Jade verandert het gevoel van een plek wanneer ze de vlag bij de ingang van een gebouw ziet hangen.
2: When I go into a space, I want to feel accepted and knowing that the flag is out there. Usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
0: Voor beide vrouwen is de vlag in openbare ruimtes, buiten scholen, op bruggen, tijdens bijeenkomsten, op kleding en tatoeages, een sterke bron van trots en verbondenheid geworden. Maar er zit nog een andere kant aan dit verhaal. Jarenlang was er een juridisch en cultureel debat over wie de Aboriginal vlag mocht gebruiken. Uncle Harold Thomas bezat als ontwerper het auteursrecht op de vlag. Hij gaf licenties uit voor het gebruiken van, onder meer aan een privébedrijf dat de rechten beheerde voor gebruik op kleding en merchandise. Daardoor kregen sommige Aboriginal organisaties en gemeenschappen juridische waarschuwingen en werd hen verteld dat ze de vlag niet zonder toestemming of betaling van licentiekosten op shirts of producten mochten gebruiken. Als reactie daarop startte het door Aboriginals geleide modemerk Closing the Gap zijn bondgenoten de campagne Free the Flag. Zij drongen aan op overheidsingrijpen, zodat de vlag behandeld zou worden zoals andere nationale vlaggen en niet als een privélogo. Na jaren van publieke druk en campagnes maakte de Australische federale regering in 2022 bekend dat zij het auteursrecht op de Aboriginal vlag hadden overgenomen van Uncle Harold Thomas. De Aboriginal vlag mag nu vrij door het publiek gebruikt worden, net als de Australische vlag. Mensen mogen de vlag op kleding, kunst en merchandise gebruiken zonder licentiekosten te betalen of bang te hoeven zijn voor juridische stappen. Voor velen voelde het alsof de vlag eindelijk weer teruggegeven werd aan de mensen die zij vertegenwoordigt. Terugkijkend zegt Auntie Susan dat de vlag heeft geholpen om de manier waarop mensen naar Aboriginal Australië kijken te veranderen. Maar

0: Volgens haar is er nog steeds werk aan de winkel.
1: Every flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents.
2: Enjoy and learn the culture, especially Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud to hear and proud of your own flag.
0: Dit was een bijdrage van Nikai Hutchins voor de SBS-serie Australia Explained. En SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands.
3: Start de dag online op onze website sbs.com.au/Dutch. Het laatste nieuws en achtergronden vind je op sbs.com.au/Dutch. Vind je het leuk om naar SBS Dutch te luisteren? Praat verder op onze Facebookpagina. Geef ons een like en deel je mening met anderen. SBS Dutch op Facebook.
0: Welkom terug bij SBS Dutch. Zo dadelijk hoort u welk team we volgend jaar niet terugzien in de Eredivisie. En wie het laatste ticket voor de Conference League heeft gepakt. Maar eerst geschiedenis. In mei 2025 won de Labour-partij van premier Anthony Albanese voor de tweede keer op rij de federale verkiezingen. Voor historica Ingeborg van Teeseling de aanleiding om eens te vertellen over het ontstaan van de Arbeiderspartij in Australië.
4: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
0: Ingeborg, het is mei en dat betekent dat vorig jaar rond deze tijd de Labour-regering voor de tweede keer aan de macht kwam. Jij vond het daarom tijd voor een verhaal over hoe dat zo gekomen is, historisch gezien.
5: Ja, precies. En dan moet je beginnen in 1891 bij een grote staking van de schaapsscheerders. In mei van dat jaar schreef de beroemde dichter Henry Lawson een vers dat al snel het strijdlied van die staking werd. Ik doe het heel even in het Engels, want zo klinkt hij veel beter. So we must fly a rebel flag as others did before us, and we must sing a rebel song and join in rebel chorus. We'll make the tyrants feel the sting of those that they would throttle. They needn't say the fault is ours, if blood should stain the wattle. Rebellen, bloed aan de mimosa, tirannen, het loog er allemaal niet om. En dat had hij goed aangevoeld, Lawson. Vanaf 1850 of zo waren werknemers al bezig geweest met het oprichten van vakbonden overal in de wereld, maar in Australië dus ook. Maar dat was steeds onderdrukt en gecriminaliseerd. Maar in de jaren 1880 veranderde er iets. Het ging economisch heel slecht met Australië. Mensen werden ontslagen, verloren hun huizen en dwaalden vaak met hele gezinnen van stad naar stad. En om daartegen te protesteren waren er overal stakingen. En die brachten mensen samen in een soort embryonale vakbonden. En vergeet niet dat er nog geen politieke partijen bestonden die zich het lot van de werkende klasse aantrokken. En in veel staten waren vakbonden verboden. Maar nu er een soort dreiging begon te bestaan van werkende mensen, verbonden ook werkgevers zich met elkaar. En de grootste vakbond daar waren de pastoralisten, de boeren dus, zeg maar. Vaak waren dat hele rijke mensen die in Melbourne wonen, maar enorme landerijen hadden. In Queensland bijvoorbeeld, waar de grootste 375.000 schapen hield. En deze mannen, want het waren natuurlijk allemaal mannen, domineerden ook de politiek in de staten en federaal gezien. En dat betekende dat ze ook politie en militairen in hun zak hadden. En dat vonden ze wel een veilig idee. En vandaar dat ze niet twijfelden om in 1890 de lonen van de schaapsscheerders met een derde te verminderen. En ze eisten ook dat de werknemers een contract ondertekenden waarin ze beloofden geen lid van een vakbond te worden. Want vakbonden betekenden natuurlijk collectieve onderhandelingen en macht. En werkgevers wilden liever individuen die direct met hen spraken en daardoor veel minder in de melk te brokkelen hadden. Maar de nieuwe vakbonden lieten dat natuurlijk niet op zich zitten. En op 1 februari 1891 brachten de vakbonden in Queensland een proclamatie uit. En zo ging die. Mede vakbondsleden moeten ervoor zorgen dat de groot grondeigenaar niet de macht over ons krijgt. Hier in de bush hebben we al zo weinig stem in het maken van wetten en niks te zeggen in de overheid. We zijn tweederangs burgers en als de vakbonden verliezen, is het met ons gedaan. Het is ons werk waar de bazen rijk

0: kan worden. En wij zien er niks van. We willen best onderhandelen, maar als ze willen vechten, dan kan dat ook.
1: Ja, ik hoor strijdvaardigheid.
0: Ja, absoluut. En dat moest ook, want de bazen hadden helemaal geen zin in praten. In het zuiden van het land waren ook stakingen geweest. En die hadden de werkgevers gewonnen. En ze wisten dat de premier van Queensland klaar stond met militairen en machinegeweren en soldaten te paard. En hij had ook een nieuwe wet ingevoerd die het voor postkantoren bijvoorbeeld illegaal maakte om vakbondstelegrammen te versturen. En voor de spoorwegen om vakbondsmensen te vervoeren. En in het openbaar zei hij dat het zijn doel was om zoveel mogelijk vakbondsmensen te arresteren. En dat deed hij ook. Dus de vakbonden, zou je kunnen zeggen, lagen onder druk van twee kanten.

0: advertising.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: We hadden er even de hoop op dat deze enorme druk een Australische revolutie zou veroorzaken. Een soort eureka, want er waren heel veel mensen op straat. Heel veel mensen met die stakingen betrokken. Maar dat gebeurde niet. En een paar maanden later was er geen geld meer om actie te voeren. Honderden mensen zaten in de gevangenis. En mensen moesten terug naar hun werk omdat hun gezinnen anders zouden omkomen van de honger. Want natuurlijk geen uitkeringen. Dus de vakbonden hadden verloren. En het ergste moest nog komen. In de weken daarna werden veel mensen vrijgelaten. Maar in Rockhampton stonden 14 mannen terecht op verdenking van het plannen van een complot tegen de overheid. En na 17 dagen adviseerde de jury een hele lichte straf, omdat niks bewezen kon worden en de aanklacht sowieso nergens op sloeg. Maar de rechter, iemand die ze uit Engeland hadden in gevoeren, heet dat geloof ik, veroordeelde hem tot 3 jaar gevangenisstraf met dwangarbeid door te brengen op St. Helena Island bij Brisbane. Want ze hadden, zei hij, door hun vakbondsacties de kern van Australië proberen te verwoesten. Wat volgens hem was dat vrede en orde. De meeste van die mannen zaten ook inderdaad 3 jaar vast. En daarna gingen minstens 5 van hen de politiek in voor de nieuwe Australische Labour Party. Daar hebben we hem. Die was opgericht om bij de volgende staking toch een beetje politieke macht te hebben. Want als het dan niet lukte door radicale veranderingen, dan moest het maar stukje en bij beetje, was het idee.
7: Ja, goed idee. Maar lukte dat ook?
6: Ja, dat ging eigenlijk best snel. In 1904, dus 13 jaar na de stakingen, kreeg Australië de eerste Labour-regering in haar bestaan. Chris Watson en zijn mensen waren niet alleen een unicum in Australië, maar vormden de eerste Labour-regering in de wereld. Dat was overigens geen garantie dat werkende mensen ook op hen konden rekenen, een Labour-regering op zich. En dat werd maar weer eens duidelijk in 1949, toen Ben Chifley, de minister-president namens Labour, daar alles aan deed om een staking van mijnwerkers te breken. Kijk, het was een raar verhaal eigenlijk, die oorlog in Australië. Het was heel interessant verlopen. De conservatief Robert Menzies was aan het bewind toen hij uitbrak. Maar in 1941 was Labourman John Curtin verkozen. Maar die was in juli 1945 echt uitgeput in het harnas gestorven. En een korte tijd was er een soort interim minister-president geweest, Frank Ford. En daarna Ben Chifley, Curtin's right hand man. Een man die had het stokje van hem overgenomen, want in de verkiezingen van 1946 werd Chifley door de Australiërs verkozen. En dat was de eerste keer in de geschiedenis van de Labour-beweging dat er 2 successieve Labour-regeringen in Australië waren. En vooral de mensen aan het linkerspectrum van de politiek, en daar vielen uiteraard ook de vakbonden onder, waren echt dol op Chifley, want hij had net als hen een moeilijke, arme jeugd gehad, had veel te hard gewerkt. En in 1917 had hij in de gevangenis gezeten omdat hij protesteerde tegen de plannen voor de dienstplicht. Het had hem zijn baan gekost en van hem een echte vakbondsman gemaakt. Hij had de bond gebruikt om zichzelf bij te scholen en uiteindelijk een baan gevonden bij de spoorwegen, waar hij heel trots op was. En voor Chifley was de vakbond en de Labourpartij een soort religie. Hij placht te zeggen, wij zijn sociale evangelisten met een grote verantwoordelijkheid. Na de Eerste Wereldoorlog had hij dat ook waargemaakt. Eerst als vakbondsorganisator, toen als politicus en later in 1931 als minister van Defensie. En toen had hij gezworen dat militairen nooit gebruikt zouden worden in een industrieel dispuut. En dat was sindsdien een soort geloofsartikel van Labour geworden. Labour zou nooit Labour aanvallen.
7: Maar dat gebeurde toch wel.
6: Ja, maar dat was niet alleen de schuld van Chifley, wel grotendeels, maar niet alleen. Want na de Tweede Wereldoorlog, waarin Rusland aan de geallieerde kant had gevoerd,

0: gevochten en 25 miljoen mensen had verloren, dat is echt een waanzinnig aantal, was het communisme zeker zo echt vlak na de oorlog echt populair. De Koude Oorlog was nog niet begonnen en de Labour-partij was bang voor de concurrentie van de Australische Communistische Partij. Chifley was ook een beetje beledigd, want hij had zo'n idee van Labour had Australië door de oorlog heen gesleept en nu vielen mensen voor de communisten. En in praatjes wees hij zijn achterban op wat Labour allemaal voor elkaar had gekregen. Er was geen werkloosheid, het land had een goede economie, volkshuisvesting begon te kloppen, grote projecten zoals de Snowy Hydro Scheme stonden op het punt om uitgevoerd te worden. Uitkeringen waren voor arme mensen, een hoge levensstandaard. Maar dat leek niet uit te maken, want veel mensen die tot nu toe de ALP hadden gestemd, dus de Labour-partij, stapten over naar het communisme en ook vakbonden gingen over. En Chifley's grootste probleem was de Miners Federation, dat niet alleen stevige eisen had, zoals een werkweek van 35 uur in 1949, hè, hogere lonen, meer vakanties. Ze wilden nog iets anders. Revolutie, politieke macht. Want de communisten begrepen heel goed dat dit hun moment was en dat ze dat moesten grijpen. En dat moment kwam echt toen er problemen opdoken in de kolenmijnen. Want de winst uit kolen was wat de economie op dat moment draaiende hield. En een goede economie was nodig, want het land moest worden opgebouwd. Dus op dat moment stookte het hele land nog op kolen. En dat werd een probleem toen de vakbonden een staking uitriepen voor meer geld en betere werkomstandigheden. Binnen de kortste keren waren er geen kolen meer. En vlak daarna was er een overstroming die een van de grootste mijnen bij Maitland onder water zette. Dus alles bij elkaar bleef Chifley weinig anders over dan rationering weer opnieuw in te voeren. Bedrijven mochten maar de helft van de tijd draaien en huishoudens zelfs maar een kwart. En terwijl er 23.000 mijnwerkers buiten de poort stonden, werden hun gezinnen en veel anderen gevoed door soepkeukens. Mensen begonnen op straat te sterven en het leek alsof er een nieuwe depressie op uitbreken stond. Labour en Chifley ook natuurlijk wilden stabiliteit, want chaos betekende revolutie, dachten ze. En dat was een bedreiging van de staat en van de overheid.
1: Ja, jeetje, dat klinkt echt wel heftig. Wat gebeurde er toen?
0: Vanaf het begin af aan, en dit is wel, denk ik, Chifley's grote fout, hij ging er hard in. Niet alleen om de kolen, maar vooral omdat hij de vakbond ervan verdacht dat ze een soort complot tegen de rechtsstaat in hun hoofd hadden. Hij was bang dat Moskou erachter zat en dat de democratie onder vuur lag. En het eerste dat hij deed was het opzetten van ASIO, de spionnendienst, die de opdracht gaf om te infiltreren binnen de communistische partij en binnen de vakbonden. En vervolgens voerde die noodwetten in. Het werd verboden om geld of goederen te geven aan de vakbonden of hun gezinnen. Winkels mochten hen niks meer verkopen. En vakbonden mochten geen geld inzamelen of uitbetalen aan hun mensen. Vakbonden gingen natuurlijk naar de rechter, maar die maakten het alleen maar erger door te eisen dat ze het geld op hun bankrekeningen moesten overdragen. En toen ze dat weigerden, werden hun leiders gearresteerd en de gebouwen van de vakbonden en de communistische partij grondig onderzocht. En als gevolg van al die maatregelen begonnen steeds meer mensen, vooral mijnwerkers en hun gezinnen natuurlijk, echt dood te gaan van honger. Maar daar had Chifley geen oog voor. Dat was natuurlijk een beetje gek als een Labour prime minister. Hè? Maar goed, in zijn minister van immigratie, Arthur Colwell, die maakte het nog erger door de vakbonden en hun leden uitschot te noemen. En tegen een krant zei hij dat hij ze graag naar concentratiekampen zou willen sturen. Nou, daar knapte natuurlijk niemand van op. Maar het zou nog veel erger worden, want in het diepste geheim, terwijl hij officieel nog met de bonden om tafel zat, was Chifley een militaire ingreep aan het voorbereiden. Operation Excavate heette het en dat werd op 28 juli 1949 in werking gezet. Clandestien, zonder het zijn collega's in het kabinet te vertellen, had Chifley een enorme operatie opgezet. Even na middernacht rolden er 150 vrachtwagens door de mijnstreken. Ze waren gevuld met militairen met getrokken geweer en zelfs mannen met explosieven en machinegeweren. En zo vlak na de oorlog was dat natuurlijk een verschrikkelijk gezicht. En het ergste was nog dat duizenden andere militairen werden ingeschakeld om het werk in de mijnen over te nemen. Dat kon natuurlijk niet lang duren en dat was ook zo. Op 15 augustus was de staking voorbij. Aangevende eisen was voldaan. De leiders zaten nog in de gevangenis. En de vakbonden wisten nauwelijks hoe ze hun wonden moesten likken.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel gek dat een Labour-regering wapens oppakt tegen zijn eigen mensen.
0: Ja, precies. En daar moest Chifley echt een hoge prijs voor betalen. Op 10 december 1949 werd de Labour-partij met grote meerderheid verslagen tijdens de verkiezingen. En de macht ging terug naar Robert Menzies, die het trouwens ook zou opnemen tegen de communisten. Maar het verraad van Chifley kostte Labour lange tijd de macht. Pas in 1972 zou Gough Whitlam het even terugnemen. Want het gaf echt duidelijk aan waar de grenzen lagen. Zelfs leiders horen zich netjes te gedragen. Chifley zou het debakel trouwens niet lang overleven. In juni 1951 stierf hij. Dus de prijs was niet alleen hoog geweest voor zijn partij, maar ook voor hem.
1: Ja, u hoorde historica Ingeborg van Teeseling. Meer gesprek over de geschiedenis van Australië zijn terug te vinden op onze website sbs.com.au/Dutch onder de podcastserie Australië tot nu toe. Nu dan muziek van Ramses Shaffy. Dit is Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Luister gratis naar bijzondere verhalen op je tablet of mobiele telefoon. Ga naar sbs.com.au/Dutch of download nu de SBS Audio app. Download vandaag nog de SBS Audio app en luister naar al je favoriete programma's. Gratis verkrijgbaar via de App Store of Google Play. De play-offs zijn gespeeld. Ajax mag zich volgend seizoen laten zien in de Conference League. En Willem II keert terug in de Eredivisie ten koste van FC Volendam. Eerder vanmorgen sprak ik met sportjournalist Jaap de Groot over die play-offs. En blikten we samen vooruit op de bekendmaking van de selectie van het Nederlands elftal voor het WK voetbal. Dat later vandaag gedaan wordt.
1: Dit is SBS Radio Dutch.
0: Nu zit de Eredivisie er echt op, Jaap. De play-offs zijn geweest. Laten we ze even doornemen. Allereerst de play-offs voor die laatste ticket voor de Conference League.
2: Nou, het is Ajax op de valreep de debacle voorkomen dat ze voor het eerst in 60 jaar zich niet zouden kwalificeren voor een Europees toernooi. Door met penalties iets zuiverder te schieten dan FC Utrecht. En ik moet ook eerlijk zeggen, gezien het wedstrijdbeeld was het ook wel dik verdiend. Want Ajax overheerste de hele wedstrijd, maar... Ik had een dag eerder al met Volendam Willem II al gezien. Dat ging om promotiedegradatie. Ja, dat je veel sterker bent van je tegenstander. Geen enkele garantie is in zo'n knock-outwedstrijd dat je het ook haalt. Nou, Volendam haalde het niet ondanks een reeks aan kansen. En Ajax haalde het wel onder het feit dat ze heel veel kansen hadden gemist. Waardoor ze uiteindelijk die penalties moesten nemen. Maar gelukkig was doelman Maarten Paas goed in vorm. En die stopte er twee, waardoor... Ajax nu toch in de Conference League mag gaan proberen. En dat is voor technisch directeur Jordi Cruijff wel een enorme opluchting. Want het oogt als een soort B-niveau. Maar het simpele feit dat je toch Europees speelt, is voor hem toch een proef wat hij in handen heeft om spelers binnen te halen. Als Ajax geen Europees voetbal had gespeeld, was het echt heel moeilijk geworden om bovengemiddelde spelers naar Amsterdam te halen. En nu kan je zeggen, want dat is ook de realiteit, Ajax in de Conference League is toch een van de favorieten. En neem er van mij aan, Paulien, als jij volgend jaar in mei of in april in de halve finale van de Conference League staat, dan heeft niemand het meer over een derde rangs competitie. Want dan is iedereen weer in de zevende hemel. Want dat hebben we gezien met AZ, toen ze de halve finale tegen West Ham haalden.

0: En de finale die Feyenoord toen speelde in de Conference League, ja, toen stond het land op zijn kop. En ja, goed, daar kan Ajax zich ook aan vasthouden.
1: Ja, ik hoor wat je zegt, maar dat is eigenlijk ook wel heel veel druk dus voor Ajax. Want ja, de verwachting is dat ze gewoon heel goed gaan presteren dan in deze league.
0: Nou, het is uitgesproken door Jordi Cruijff en ook door Oscar Garcia, de huidige coach. Die zeer waarschijnlijk vervangen gaat worden door een andere Spaanse coach. En ik sluit niet uit dat Oscar Garcia dan weer terug gaat naar jong Ajax. Maar ja, ze hebben gezegd, wij gaan voor de titel.
1: Ja. Ja, Ajax dus Europa in, FC Utrecht niet. Jammer voor Ron Jans. Die heeft wel mooi afscheid genomen, denk ik, zo. Met zo'n spannende wedstrijd.
0: Ja, het was gewoon een maatje te groot. Het was even te veel, want Utrecht had eigenlijk geen enkel moment zicht op een overwinning. En ja, wisten het zo te rekken. En kwamen ook nog goed terug naar een 1-0 in de verlenging, naar een 1-0 achterstand. En wisten zo goed te rekken dat ze uiteindelijk toch de strafschoppenserie haalden. Ja, en dan weet je niet wat er gebeurt, want dat heb ik een dag eerder gezien. Een ploeg als Willem II, werkelijk waar, die heb ik het grootste deel van de wedstrijd met 11 man zien verdedigen. En Volendam ja, schoot op de paal een doelpunt afgekeurd. Ze kregen me niet in. Ja, en dan gaat zo'n team wat dan ja, met 11 man voor de goal heeft gehangen. Je wint uiteindelijk toch via de strafschoppenserie en gaat volgend jaar gewoon in de Eredivisie spelen. En ik moet je eerlijk zeggen, daar moet heel veel gebeuren in Tilburg. Want het elftal wat ik nu gezien heb, heeft niks in de Eredivisie te zoeken.
1: Ja, hiermee is het Eredivisie seizoen nu, zit het er echt op. Is er iets wat voor jou uit het oog gesprongen is, wat echt het bijzonder maakte?
0: Nou, ik moet zeggen, er zijn toch wel een paar leuke feitjes. Hè? PSV is kampioen geworden, maar hebben ook meer dan 100 doelpunten gescoord. 101 treffers. En ja, helemaal in de filosofie van trainer Peter Bos. Die aanvallend, aantrekkelijk voetbal wil spelen voor het publiek. Nou, met 101 doelpunten, ja, dan heb je wel de klant Wagner zijn geld gegeven. Topscorer is dan Ayashi Ueda van Feyenoord geworden met 25 doelpunten. Nou, die gaat nu naar het WK toe met Japan. Hij is geselecteerd. En die wil natuurlijk nu zijn goede seizoen in de Eredivisie gaan verzilveren. Met een grote club buiten Nederland. Daar kan je je vergif op innemen. Wat ook opvallend was natuurlijk dat... Ja, Het AZ won weliswaar de beker, maar is wel in de competitie als zevende geëindigd. En dat voor een club wat ooit de ambitie uitsprak, dat zij de top 3 wilden veranderen in een top 4. En dan ja, heeft die bekeroverwinning toch wel verbloemd. Dat Alkmaar is eigenlijk het slechtste seizoen sinds, nou ik denk sinds 10 jaar achter de rug hebben. Nou, en nu gaat Max Huibers vertrekken als technisch directeur. Het jaar daarvoor is Robert Eenhoorn vertrokken. Ja, ik hou me hartig vast voor AZ en de supporters, want dit oogt niet goed. Nou, wat ook opvalt, Paulien, is natuurlijk dat als we vanuit gaan, heel positief, dat Nederland zelf al op het WK de finale haalt, dan praten we over een wedstrijd die op 19 juli gespeeld wordt. Dat de KNVB besloten heeft om de Johan Cruijffschaal, wat officieel de start van het seizoen is, op zondag 2 augustus te plannen. Dat is de wedstrijd tussen PSV, de landskampioen, tegen de bekerwinnaar AZ. Dat is precies 14 dagen na de finale in New York. Wat wil je daarmee? Er zijn ongeveer, als Nederland de finale haalt of wat dan ook, zijn er toch een x-aantal spelers die dan zonder vakantie aan de slag moeten. Nou, dat gaat niet gebeuren. Dus je krijgt dan een seizoenstart met teams die niet compleet zijn en beste spelers niet kunnen laten spelen, omdat ze gewoon vanwege de arbeidsrustverhouding. En dan gaat dan op vrijdag 7 augustus gaat de competitie dan echt beginnen. En dat is ook nog maar 19 dagen na de WK-finale. Ja, ik moet je zeggen, ik ben er heel sceptisch over.
1: Ja, het klinkt zo ver weg, maar we zijn er zo natuurlijk. Vooral met dat WK, 12 juni begint het. Lastige taak, hè, heb ik het idee, voor Ronald Koeman. Want hij moet nog steeds zijn selectie bekendmaken. Dat gebeurt vandaag. Wij leven natuurlijk al op woensdag als we dit opnemen. Ja, heeft hij slapeloze nachten?
0: Nou, ik denk wel enigszins. Hij is wel heel nuchter, want hij is natuurlijk een oude topsporter. Dus hij weet om met druk om te gaan. Maar ik denk dat hij wel enorm baalt. Van het feit dat hij niet het elftal as kan, ja, dat hem geen zekerheid biedt. Hè? Dus altijd als je een team samenstelt, dan doe je er op basis van een doelman, van een centrale verdediging, een middenvelder en een aanvaller. Die een soort, wat ik al zeg, een as. En En daaromheen bouw je een team. Nou, zijn favoriete as was de centrum met Virgil van Dijk en Jurriën Timber. Daarvoor Frenkie de Jong en daarvoor Memphis Depay. Nou, als we nu zien dat Jurriën Timber sinds maart geen wedstrijd gespeeld heeft. Ik ga er ook vanuit dat hij niet geselecteerd gaat worden. Mist hij al één speler van zijn favoriete elf al as. Hebben Virgil van Dijk. Je hebt dit seizoen het record aantal speelminuten gehaald ooit bij Liverpool. Dus die moet al tijdens het WK heel gedoseerd gaan voetballen en gaan trainen. Maar die zit aan zijn max, die zit zwaar in het rood. Dan hebben we Frenkie de Jong, die nauwelijks speelritme heeft. Die is pas een paar weken geleden weer fit verklaard. Maar heeft nog niet echt zoveel wedstrijdritme opgedaan. Dat je kan zeggen, die jongen die kan 8 wedstrijden. He, tot en met de finale en de proeffase speel je 8 wedstrijden tijdens het WK, kan hij volle bak. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Memphis Depay. Dus eigenlijk de drom van het elftal, wat de regie voor een wedstrijd moet nemen, daar zit 1 speler die zwaar belast is, 2 zijn niet op fit en 1 is afgevallen. Dus je begrijpt dat Ronald Koeman echt wel een klein beetje met een trillende onderlip zit.
1: Ja, en diezelfde Ronald Koeman geeft later vandaag dus een persconferentie waarin hij zal onthullen wie er met Oranje meegaat naar het WK. Die persconferentie begint rond 3:15 in de middag Nederlandse tijd. Maar wij zullen u hiervan natuurlijk op de hoogte houden via onze sociale media accounts.

En we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn altijd terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. En die kunt u gratis downloaden in de App Store of Google Play. We zijn ook te vinden op Instagram en Facebook, onze social media accounts. En dat is dan onder de naam @SBSDutch. Over een half uur om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Dat journaal is ook terug te kijken op SBS On Demand. Wij sluiten vandaag af met muziek, zoals altijd is dat natuurlijk. Liedje heette Get It Right en is van Ilse de Lange. Ik wens u een hele fijne middag en heel graag tot zaterdag. Dan zijn we er weer. Dag!